0: Ja, wat zeg je volgende 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tja, tja.